0: Wat aan het eet aan het zo eet dat hij niet goed eet die kwee, niet heel schoon aan het oorlid toch gewoon.
1: You are listening to KTDB FM. Eet je aan het zijn na het zijn is toch ja het eet aan het in het zangje. Washington doet dat hij niet goed toch eet je aan die de U.S. military contractor dat dan no eet je aan zijn taat eet je dat zijn toch. آج پہل تو ہوں خود ای گو ہس چیتن تا ہس یہاں یہاں ای یہاں گئی ایران چکو ہس تھیں آج ہو چھوان پتے ننگی تو ای آج ہو اینا ای لاغو آج کو کھلیا کے ای یا دید تھا نا خدا چے ای یا بیگا کو اندہ